0: Desk. Trots op Texel.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dat betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek. Daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen, voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
5: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
2: Radio Texel.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige momenten, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft grotendeels droog. De temperatuur ligt rond 19 graden met een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Terschelling, rustig nazomerweer met een frisse westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

Toppers van toen. Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen. We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
4: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getale gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
3: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
5: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
3: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
6: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
6: Radio Texel.
7: Het beste van het eiland. Radio Texel.
8: Dit is Radio Texel.
9: Struis.
10: Vroeg.

0: is Radio Texel.
1: Je hoorde Travis McCoy met Billionaire featuring Bruno Mars. Daarna het goede doel met België uit 1982. Blijf luisteren naar Radio Texel. Wij draaien de leukste muziek. Straks krijg je R.E.M., The One I Love. Nu de Jake Isles Band met Centerfold.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige momenten, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft grotendeels droog. De temperatuur ligt rond 19 graden met een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Terschelling, rustig nazomerweer met een frisse westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: answer.
1: Uit 2008 hoorde je de Killers met Human. Blijf luisteren naar Radio Texel, want straks heb je twee uur struis vroeg. Nu Olivia Newton-John, You're the One That I Want.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. Met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. En de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit is Radio Texel.
7: Struis.
8: Vroeg.

En twee uur strijds vroeg begonnen we met de Drum Theater en El Dorado uit 1986. Blijf luisteren naar Radio Texel. Wij draaien de leukste muziek op deze woensdag 2 september 2026. Lucy Silva's hier met Breathe In.

0: hier. Tijd voor het Waddenomroep nieuwsoverzicht.
1: Dit is Radio Texel.
0: Het Waddenomroep nieuwsoverzicht kun je altijd nalezen op www.waddenomroep.nl. Hier volgt een kleine selectie. Directeur Tezo vertrekt na half jaar. Ooit verdween dit Texelse dorp, nu krijgt een storm zijn naam. En Stefan van Krijzersvaart, voorgedragen als burgemeester.

In het Waddengebied vandaag zonnige momenten, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft grotendeels droog. De temperatuur ligt rond 19 graden met een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Terschelling, rustig nazomerweer.

0: Geloof het of niet, het is vandaag internationale dag van de kokosnoot.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het doel van de internationale dag van de kokosnoot is stilstaan bij het belang en de gezondheidswaarde en de economische betekenis van de kokosnoot.

Vervolgens op Radio Texel mocht je luisteren naar Tracy Ullman met Sunglasses uit 1984, Three Doors Down en Here Without You en The Dire Straits Money for Nothing uit 1985. Het programma Struis vroeg voor deze ochtend zit erop, maar...

De ochtendcrew is nog niet klaar. Straks krijg je Doe het lekker zelf, ons verzoekplatenprogramma en Wadde Macchiato met Rob van Leeuwen. Veel plezier met hun. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren en morgen is er weer een Struis Vroeg.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
4: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze

0: eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
2: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
3: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit is Doe Het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die via onze site aangevraagd worden, vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf, maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10.

0: Dit is Doe het Lekker Zelf. Ga naar onze website en maak je eigen playlist. De tracks die je via onze website aanvraagt, worden vrijwel direct uitgezonden. Kijk maar in de playlist. Doe het lekker zelf. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 10 op Radio Texel, de Waddenomroep. Op Texel, maar ook Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.
1: Het Wadden weerbericht.
2: In het Waddengebied vandaag zonnige momenten, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft grotendeels droog. De temperatuur ligt rond 19 graden met een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Terschelling, rustig nazomerweer met een frisse westenwind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er drie Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van...
4: Van L tot 12. Wat een macchiato.
5: Hey, hallo, goedemorgen. Daar zijn we weer tot aan 12 uur. Van L met koffie van alle pluimages. Alle smaken hebben we in huis. Van zwart, wit. Ja, dat heb je ook, hè. Flat white had ik gisteren. Maar toch vind ik de Wadden Macchiato het lekkerste van allemaal. Dit is Donna Sommer. Goedemorgen.

Je hoorde Milky uit 2026 dit jaar. Just the way you are. Misschien wel in de top 40. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo bij met mijn hoofd op dit moment. Wat staat er in de top 40? Ga ik op nummer 1? Ik heb geen idee wat er wel op 1 stond in 2004. Dat was deze van Atomic Kitten samen met Cool in the Gang. Dit is Ladies Night en erachteraan de Golden Earring.

Heerlijk, de Golden Earring nog een keer op je radio met Please Go uit 1965. Even wat nieuws van de Waddenomroep website getrokken. Een van de stormen die het komende seizoen over Nederland kan trekken, krijgt een naam met een Texels tintje. De stormwende is vernoemd naar de Westen. Ooit een van de oudste nederzettingen van Texel. Dat heeft het KNMI allemaal bekendgemaakt. Voor het nieuwe stormseizoen konden namen worden ingezonden voor stormen die Nederland, Ierland en Groot-Brittannië kunnen treffen. Een van de gekozen inzendingen is dus Wende, vernoemd naar de Westen. De Westen is overigens niet helemaal van de Texelse kaart verdwenen. Het is op dit moment nog een buurtschap.

0: Muziek van Michael Jackson en zijn broertjes, All Together. Can You Feel It? Een van de grote hits van ze. Je luistert naar Radio Texel, de Waddenomroep, met Wadden Macchiato van L tot 12 op deze 2e september alweer. En straks gaan we het weerbericht beluisteren met Peter van der Struis. En ook heb ik nog voor je Sheila E. voordat hij dat gaat doen met The Glamorous Life uit 1984. Maar eerst 10 jaar later, een grote hit hadden ze, Bon Jovi met Always.
1: This Romeo is bleeding.

0: Het Wadden weerbericht. Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
1: Al heel veel hits op zijn naam, deze Teddy Swims. Uit de hitlijsten van nu, Mr. Know It All. En je weet het, onze playlisten kun je terugvinden op radiotessel.nl. En dan rechtsbovenaan heb je het minuutje en dan kom je vanzelf bij de programma's. En ook de playlist en het programma gemist knop. En alles wat je zeg maar kunt vinden op de website staat daar allemaal op. Ook de waddenomroep.nl komt aardig in de buurt. Daar zijn we nog niet helemaal mee klaar, maar dat komt allemaal goed. Dit is Modest Finest uit 77 Piece of the Rock. Erachteraan Split Dance en Message to My Girl.

Heerlijk. 1984, Message to My Girl. Je hoorde Split Ends. Even een feitje. De kortste vliegtuigvlucht ter wereld, duurde gemiddeld slechts 1 minuut en 14 seconden. Het gaat tussen de Schotse eilanden Westray en Papa Westray. Een vlucht van 2,7 kilometer. Oftewel, dat is omhoog en weer omlaag. Dit is Amerika met The Border en daarachteraan Ben Howard. Keep your head up.

Ben Howard, zo heet hij, uit 2012. Keep your head up. Oftewel, kop op, vooral doorgaan. Hou de moed er maar in. Ja, dat is het devies vandaag de dag. Gewoon de moed erin houden, positief blijven. Kijk naar je mogelijkheden, niet naar je onmogelijkheden. Dat is wat ze altijd tegen mij gezegd hebben vroeger dat ik nog klein was. Dat heb ik onthouden en dat werkt echt. Ja, Wanne Macchiato met het recept op de website. Het is een echt groene Wanne Macchiato. Hij ziet er lekker uit. Dit is Huey Lewis en de nieuws met If This Is It.

Muziek van Huey Lewis en de News en If This Is It. En je krijgt nog een stukje van Nelly Furtado voor het nieuws. Ook Thomas Acta hoor je met Papa heeft er wat gelezen samen met Snelle. En dit is The Dutch. En this is Welfare. Tot aan de andere kant van 11 uur.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van...
6: Van L tot 12. Wat een macchiato.

Tweede uur, Watte Macchiato. Lekker dat je nog steeds luistert. Je houdt het vol. Heel goed, heel goed. En de platen die ik draai in tweede uur zijn eigenlijk speciaal allemaal voor jou. Nou, dat is een goed gevoel. De J. Giles Band hoor je nu met Freeze Frame. En straks heb ik James Blunt met Stay the Night. Maar eerst uit 2023 gezien. Rondé uit Nederland. Break My Heart. You

0: Je hoorde James Blunt met Stay the Night.
1: Wat een macchiato.
0: Wat een macchiato met lekkere muziek straks van Duran Duran, The Union of the Snake. En Kim Wilde heb ik ook voor je op verzoek aangevraagd. En deze is speciaal voor mij, voor jou. Lloyd Cole en The Commotions uit 84 en The Rattlesnakes.

Zo is het. Kim Wilde hoorde je met Checkered Love. Daarvoor Duran Duran, Union of the Snake. We gaan naar het weerbericht toe van Peter. Zo rond 11:30 alweer. En daarachteraan heb ik nog veel meer lekkere muziek van je. En je weet dat je kunt jouw verzoekplaten aanvragen. Gewoon via onze website radiotessel.nl. Rechtsbovenaan heb je de menu. En dan kom je precies daar waar je wezen wil. En het programma dat heet 's morgens van 9 tot 10. Doe het lekker zelf. Doe het lekker zelf.

0: Het Wadden weerbericht. Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
1: Into Overdrive, je hoort Offenbach. Samen met Norma Jean Martin. Een bescheiden hit van alweer drie jaar geleden moet ik zeggen. Wel een beetje correct blijven. De directeur van de TESO die gaat alweer weg. Lees ik op waddenomroep.nl. Maar ook in de Tesselse Courant en andere media staat dat vermeld. Ron Kleinsmit, op 1 maart van dit jaar begonnen als directeur van de TESO. TESO gaat alweer weg bij de bootdienst. In gezamenlijk overleg met de Raad van Commissarissen is dat allemaal besloten. Redenen was in ieder geval de reisafstand. Hij woont in Friesland. En andere verwachtingen werden er gewekt. Nou, dat kan. Dus een vacature. Misschien ben jij wel een goede schipper. Hè? Moet je solliciteren gaan. Dit is Joe Jackson.

Color My Love. Je hoorde de Fun. Ja, zo noemde ze zichzelf. Fun. Geen idee wie dat zijn. Dus even kijken op het internet voor je. Fun. Even kijken hoor. Fun. Tegenwoordig met Google AI is dat best wel grappig. Dan hoef je het alleen maar te zeggen. Nu moet ik het typen. Fun. Hé, hey, daar zijn ze. Wie is Fun? Fun is een bekend Italiaans disco- en synthpop duo uit Italië. Dat werd opgericht in 1983 door de producers Dario Raimondi en Alvaro Uglone. Bekende hits van Fun zijn Happy Station en Color My Love. 83 en 84 hadden ze een grote hit. Hebben ze hun zakken gevuld en daarna heb je nooit meer wat van ze gehoord. Dit was Water Macchiato. Ik wens je in ieder geval een hele fijne dag. We gaan de week doorzagen met z'n allen. En morgen ben ik er weer om 10 uur. Een nieuwe aflevering. Ik laat je alleen met in ieder geval Mark Knopfler hier erachteraan. En ook nog een stukje Let's Dance van Chris Ria. Tot morgen. Hoi.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van...

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige momenten, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft grotendeels droog. De temperatuur ligt rond 19 graden met een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Terschelling, rustig nazomerweer met een frisse westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Come on, yeah.

0: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Oorzorg Bakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorg Bakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
2: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
2: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Tessel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige momenten, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft grotendeels droog. De temperatuur ligt rond 19 graden met een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Terschelling, rustig nazomerweer met een frisse westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. De politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige momenten, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft grotendeels droog. De temperatuur ligt rond 19 graden met een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Terschelling, rustig nazomerweer met een frisse westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Voorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
3: Trots op Texel. Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel

0: coronamaatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren er volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige momenten, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft grotendeels droog. De temperatuur ligt rond 19 graden met een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Terschelling, rustig nazomerweer met een frisse westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden, de Vuurtoren, het Water
1: en Radio Texel.
2: Hier ben ik geboren.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de droneactie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïnse drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen.

0: de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
5: Ga er maar scrap voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen de kolompjes aan.
6: Ook dit is Radio Texel.
7: Denkend aan Texel zie ik rijen voldoening, als kastelen die liggen, als een land zonder eind. Hoeten en plaatsen, verspreid door het land, dat boeren bewerken, mijn eiland, mijn land. De zeelui die bedwingen, als visserslui vissen, de golven soms rustig, soms hoog en ze missen. Eiland van strand, jutte, speulen als een kind, ontdekken, omarmen, al dat je hier vindt. De dorpen vol leven, van badgastenwerk, zo bluft er mijn eiland, welvarend en sterk. Groos en vertrouwd staat altoos de toren, dit ligt aan de kiem, van dorp tot oren. Dit is mijn eiland, waar ik zo groot op ben.

bliksemse puus. Hij je me wakker maakt. Ik ben zo verschoten van je. Na de heiengoeddeen. Aas was ik zo rood als een kreeftweest. Je zou nog lelijk verbranden zo in het zonnetje. Na, bezies, laten we maar naar huis gaan. Hè? Dan kriegen jullie wat te vreten van me.

Een mens voor wie niet anders meer bestaat dan het zwatelen der blaren aan de bomen en het stof dat warrelt langs de droge straat. Wat blijft voor den vermoeide van dit dolen, in wien de felle stem der aarde zwijgt, tenzij die ene drang die diep verholen naar dauwgelatenheid en avond heigt.

Zo, nou, die kan weg. Zo, volgende liedje, tweede liedje. Dat speelt in een tijd dat nog niet iedereen een telefoon had. Zeker geen mobiel natuurlijk. Het wordt al wat later. Een oudere vrouw die staat te wachten op de man.

wat en het komt achterom. En iedereen weet wel, wat achterom komt is goed nieuws. Voor aan de deur komen ze met slecht nieuws. Zo, nou nog één. Lodewijk Drost zei een keer tegen mij, met de oude Sinterklaasje, moeten ze een liefdesliedje schrijven in de Texels. Nou, dat is nog lang niet makkelijk natuurlijk, maar ik heb weer iemand in mijn hoofd gehaald. Ik schreef het over een meisje dat erg gevoelig is. En die kijkt naar de wolken en die rukt aan het hooi. En nou is ze nog verliefd ook. Is ze nog verliefd worden. Nou, dat is erg gevaarlijk als je zo gevoelig bent. Dus dit liedje heet Aars misschien. Iemand die een beetje bijzonder is natuurlijk.

wat het wordt met het weer. Die lustert naar water wat flustert aan de Waddediek. Die altoos aan hooi rukt, want hooi rukt.

mij trouw. Ik zie de schoonheid der seizoenen en ik weet dat ik van haar hou. Deze tijd van groei en welvaart is een vijand voor onze rust. Maar die vind ik als ik aankom.

even kieken hoor. Want ik heb nog nooit meegemaakt dat zoveel mensen voor me betalen om het te zien. Daar ga ik even van genieten. Het eerste lied dat is een... dat heet de Beemers.

dune. En het riet weer ombogen door die harde wind.

willen schreeuwen. Vlogen dieren de gemeen lop. Maar met tong

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Oorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De Demodag vindt speciaal voor u plaats in het Schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen

0: Bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Woensdagmiddag. Het is tijd om samen even lekker de week door te zagen. De Zaagmans Show.

0: even test, test, test. Test, test, test. Ja, ja, dames en heren, wij zijn begonnen. Ja, oh, heerlijk zeg. Het is weer woensdagmiddag hoor. Het is weer knallen, het is weer raak. En ja, het, wat ontzettend leuk is, we hebben niemand anders dan Dilano Kamp in de uitzending. Ja, en daarover straks meer, hè, Dilano?
1: Ja.
0: Ja, je bent er nou toch, weet je. Dus je mag meteen meedoen en misschien blijf je wel tot het eind, misschien ook niet. Maar jij komt hier met een missie, jij komt hier met iets belangrijks. En daar gaan we zo meteen onwijs veel aandacht aan besteden, dames en heren. Want het is een hele bijzondere uitzending. Ten eerste, alle country-liefhebbers, gecondoleerd. Want het is een beetje onze grote Dolly Parton, die altijd heel erg best deed om er zo normaal mogelijk uit te zien. Het kost haar heel veel geld, zei ze. 3000 hits verder ooit geschreven. Dat is best heel knap. En die is gisteren overleden. Dus ik moest even van 9 to 5 draaien. Want nu is het van 5 to 6. 5-6, ja inderdaad. Dat is niet de 6-7. Want dan gebeurt er helemaal niks vandaag. Nou ja, niks. Goede muziek altijd op Radio Texel. Want ja, de Break de Week heeft vorige week al gezegd. Ja, we gaan verhuizen, dus we zijn er niet. Ik zou er ook helemaal niet zijn, want we zouden gaan verhuizen. Nou, we zitten nog steeds op de oude locatie. En toen kwam Dilano van de week en die zegt, ja Rob, ik heb iets bijzonders. Dus heb jij, ja, tuurlijk, zeker, gaan we doen. En wat, dat gaan we zo meteen pas vertellen. Voor de rest, hele gave dubbelhit heb ik in de aanbieding. Ik moet het nog even opzoeken, maar dat heeft iets met M&M te maken. Maar dat hoort u zo meteen wel. En voor de rest eigenlijk alleen maar lekkere muziek. Ooit heeft mijn zoon, mijn i-zoon, heeft Iso dus, die heeft tegen mij gezegd van joh, ik heb zo'n gaaf nummer. En dat is van JIT. En JIT is een Amerikaanse rapper, best wel bekend in die wereld, zeg maar. En die heeft samen met Mazigo en Rhapsody een heel gaaf nummer opgenomen. En dat is Something Ain't Right. Past een beetje in de sfeer van zometeen. Maar ja, zoals gezegd, we vertellen niet alles. Nee, zeker niet. Dus Dilano, ik hoop dat je het hier naar je zin hebt.
1: Zeker.
0: Zeker. Nou, helemaal goed. Man. Dan gaan we beginnen. We gaan de week officieel... Nee, we gaan niet officieel. We gaan de week door midden zagen met de Zagman Show. Fijn dat je luistert. Hier komt Something Ain't Right van Mazigo, JIT en Rhapsody. Ja, ja. De laatste klappen.

0: Wait a minute.
1: Something ain't right.
0: The corruption has moved in view of my sight.
2: Ja, inderdaad. En als iemand dan beweert dat er tegenwoordig geen lekkere muziek meer wordt gemaakt, ja, dan bestoken we je gewoon met deze muziek. Dames en heren, in de uitzending Dilano Kamps. Jawel, daar is hij. En we krijgen applaus. Dit is je applaus, Dilano.
3: Dankjewel.
2: Ja, super vet dat je er bent, man. En we zijn er vanavond uit maar gewoon even bij gaan staan, want dat is gewoon veel prettiger presenteren. Ja. Dat is gewoon lekker. Ik sta ook liever les te geven dan dat ik achter een bureau zit. Nou ja, goed. Je weet een beetje hoe mijn wereld eruit ziet. Jij kwam bij mij binnen in mijn kantoor en jij zei... Ja, Bryce Schuiling, maar ik heb... Ja, nou en toen? Vertel.
3: Ja, ik heb sinds een paar dagen geleden is mijn eerste single uitgekomen. Ja. Het gaat een beetje over... Er zijn gewoon een paar vragen in mijn hoofd. Van, stel je voor, ik ben er niet meer, bijvoorbeeld. Wie zou dan bij mij langskomen als ik bijvoorbeeld in mijn graf ligt, zeg maar.
2: Ja, en dat zijn hele normale, puberale gedachten. Die heb je ook misschien als je 55 bent of 60. Maar hoe ziet de wereld er dan uit?
3: Ja. Dus daar gaat mijn liedje echt een beetje over.
2: Ja.
3: En het is wel geïnspireerd op een ander liedje. Daar heb ik inspiratie uitgehaald van IND. Heet dat als goed is, die artiest van 17 jaar geleden, die heeft ook zo'n liedje gemaakt.
2: Ja.
3: En daar heb ik mijn inspiratie ook uit gehaald.
2: Oké, en hoe werkt dat dan? Want dan heb je dus, je hebt inspiratie, je hebt, kijk, ik heb een gitaar, ik zit te pingelen en ik schrijf een liedje. Ja, dat is me een paar keer gebeurd. En jij dan? Want het klinkt heel professioneel, even goed.
3: Ja, ik dacht gewoon van, ik kwam het liedje tegen op YouTube en dacht van ja, is wel, ik heb wel interesse in dat nummer, denk ik.
2: Ja.
3: Dus ik ging het luisteren en dacht van ja, eigenlijk is dit nog best goed onderwerp, want ik zit ook in mijn hoofd ermee. Dus ik ben niet de enige die zo met die gedachte in hun hoofd zit van wie zou er later om mijn graf komen.
2: Ja.
3: Dus toen dacht ik van ja, wat nou als ik ook gewoon een nummer maak erover.
2: Ja, en daarnaast is het, want dat hoor ik ook al, weet je, vroeger is niet nu, zeg maar. Maar het is, je leeft wel nu.
3: Ja.
2: Dus eigenlijk is het natuurlijk het mooiste, hè, dat iedereen er nu voor je is.
3: Ja.
2: En dat ze straks op mijn graf staan, dat zal dan. Maar eigenlijk is het mooi dat je er nu met elkaar voor elkaar bent. Zoiets, moet ik daaraan denken?
3: Ja, gewoon wie zou er dan... Zeg maar, nu leef ik nog, dus stel je voor je houdt van me. Kom dan gewoon nu naar me toe in plaats van wanneer ik dood ben.
2: Ja, precies. Want het is, ik heb het inderdaad wel gevraagd. Het is geen afscheidslied.
3: Nee.
2: Zeker niet. Maar het is wel een hele mooie gedachte van dat je nu elkaar eigenlijk moet treffen. In plaats van dat je gaat zitten wachten en dan bij een begrafenis er bent. Ja, ik vind het echt, het zit knap in elkaar. En we gaan zo meteen daarna luisteren. Hoe heet het nummer?
3: Wat als ik er niet meer ben?
2: Oké. Toen ik dat dus ging googlen, kwam ik ook op een zangeres zonder naam. Ja, nou die is er dus ook niet meer. En ik zei van de week tegen je, als je een nummer schrijft, stelt dat je er over 80 jaar niet meer bent, dat nummer is er nog.
3: Ja, dat muziek blijft altijd.
2: Muziek blijft namelijk altijd. En dus wat dat betreft heb je je handtekeningen in de wereld van muziek gezet. En ik zeg, we gaan er gewoon naar luisteren.
3: Ja.
2: Ja, als ik er niet meer ben, dames en heren. Dilano Kamps. Daar komt ie.
4: Nieuw. Deze nieuwe hoor je voor het eerst bij Radio Texel.
5: Ik liep met een glimlach, terwijl ik brak van binnen. Niemand kon zien hoeveel gevechten ik moest winnen. Ik zei gaat goed, terwijl het helemaal niet ging. Want ik had zoveel woorden, maar geen stem voor wat ik zing. Ik verloor mensen waarvan ik dacht die blijven altijd. Maar zelfs de sterkste banden kunnen breken door de tijd. Ik ga

0: Terwijl je mij nog kent.
1: Ja, die ging even te snel. Die ging veel te snel beginnen. Maar we gaan het zo meteen nog even hebben over jouw nummer. Hij is officieel gelanceerd, kerel. Echt. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: En dit is M&M.

0: gewoon nog echt ongelooflijk. Gewoon zometeen gewoon weer Eminem erin gezet, hoor. We gaan zometeen Dr. Dre, Eminem. Forget About Dre uit 1999 gaan we ook gewoon draaien. Want jij bent echt Eminem-fan.
1: Ja.
0: En het is heel leuk dat dat nummer van de net van de Steve Miller Band, daar was Eminem eigenlijk door geïnspireerd. Beetje hetzelfde als wat jij had.
1: Ja.
0: Maar je krijgt nu nog 30 seconden om iedereen te bedanken om jouw radiomoment te pakken.
1: Ja. Ik wil vooral even mijn vader bedanken voor wat hij alles heeft gedaan. Waardoor ik mijn eigen weg kan volgen in muziek. Dus daar ben ik me echt heel dankbaar voor. En ook mijn oude producer Yari ben ik ook echt heel dankbaar voor. Zonder hem was het ook niet gelukt. En dan lukt de rest van mijn familie nog dat ze me steunen.
0: Dat is mooi, man. Yari van Dijk is dat zeker?
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. Ik dacht al. Een bekende naam is dat. Hey, Dylan, onwijs fijn dat je in de studio was. Je mag blijven hangen. Je weet het. We gaan nog één nummer voor jou draaien. En dat is Forget About Dre. En dan het Wat een Weerbericht. Ja, inderdaad. En dan de zaagplaten. En dan, ach, alles nog meer. We zijn voorlopig nog niet klaar. Blijf luisteren. Hier op.

0: Wellicht iets anders dat u gewend bent hier op de Zaagman Show. Maar ja, alles kan eigenlijk. Ja, sorry. Sorry Eminem. Ik was er heen te praten. Wadden weerbericht.
1: Het Wadden weerbericht.
2: Vandaag in het Waddengebied is het overwegend zonnig. In de ochtend wat bewolking, maar de zon krijgt al snel de overhand. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 23 tot 25 graden. De wind is oostelijk, kracht 3 tot 4. Kortom, ook op Terschelling zonnig, warm, droog en een rustige oostelijke wind, kracht 3 tot 4.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. We zijn halverwege de show. Okay. Tijd voor de zaagplaat.
0: Zeker dat het tijd is voor de zaagplaat. Alleen ja, ik had niemand voor de zaagplaat. Dus het is toch het nummer als je dat hoort, dat je met het hele systeem in het weekend zit. Of het moet een blaffend, mooi, briljant nummer zijn. Nou, en dat heb ik iedere keer met de Simple Minds. En zometeen ga ik ook Stars van Simple Minds draaien. Maar het is Belfast Child. Dus ik ga gewoon zelf mijn zaagplaat inbrengen. Om de week dus officieel door midden te zagen. En mensen. Wat een mooi eerste half uur was dat met Dilano Kamp. Die toch gewoon zijn nummer even heeft neergelegd. En gewoon gedeeld heeft met ons. En eigenlijk die boodschap heeft meegegeven. Ja, ga je bij mijn graf staan. Kom gezellig nu even langs. Is veel mooier, joh. Is veel leuker. Is veel mooier. Is veel gezamenlijk. Veel, nou ja, geef zelf je woorden er maar aan. Luister nog maar een paar keer terug. Dit was geen afscheidsbrief. Dit is een uitnodiging. Uitnodiging. Doe tof met elkaar. Nou, dat dus. En dus gaan we dus gewoon naar de zaagplaat. En dat is Belfast Child. Ooit geschreven vanwege de rumors in Noord-Ierland. Waar het toch jarenlang een behoorlijke bende was. En mensen elkaar naar het leven stonden. Ik blijf het een wereldprachtig mooi nummer vinden. En u heeft misschien de klok al gezien. Ik wel. Over 20 seconden is het hartstikke 5:30. En dat betekent dat we officieel dan de week doormidden gaan zagen. Dus u mag thuis gezellig met mij mee aftellen. Mag allemaal. Dan doen we het gewoon 10, 9, 8, 7, nog nooit gedaan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou, daar komt ie hoor, dames en heren. Ja hoor.
1: We zijn halverwege de show.
3: Oké.
1: Tijd voor de zaagplaat.

zo is deze week officieel doormidden. Ja, en dan krijg je dus deze vibe, dames en heren. Alsof het dus inderdaad gewoon al bijna weekend is. Laat het feestje maar beginnen. Sta je in de keuken, voetjes mogen van de vloer. Waarom niet? Gewoon maak er wat gezelligs van thuis. Two Princes met Van Spindokters, moet ik goed zeggen.

0: dit is het gevoel. Het is het gevoel dat het weekend eindelijk eraan komt. Jawel, het gaat gebeuren, dames en heren. Ach, wat een heerlijkheid. Two Princes van de Spin Doctors. Ja, in 1996 draaide ik dat. Dat is al een tijdje geleden hoor. Wat zijn tikkie. Maar goed, de Wadden in Vogelvlucht.
1: Woensdagmiddag. Tijd om even de week door te zagen. De Zaagman Show. Op Radio Texel.
0: Ja, inderdaad. En zoals vorige week al aangekondigd, iedere week hebben we hier de Wadden in Vogelvlucht. Jawel. En dat is nog steeds met Rob Zaagmans. In de Zaagmans Show. Nou ja, goed. U bent aanwezig en we gaan beginnen. Jawel, alle eilanden doen we. We beginnen op Vlieland, dames en heren. Want deze week staat alles in teken van de komst van duizenden festivalbezoekers. Want donderdag begint Into the Great Wide Open. Ja, dat is echt bij de buren. En daar komen zo'n beetje, verwachten ze, 6000 bezoekers naar het eiland. Camping Stortenmelk vraagt festivalgangers ondertussen wel. Doe nou alsjeblieft heel voorzichtig met vuur en sigaretten. Want er geldt nog steeds een rook- en stookverbod. En dat is op zich niet zo gek. En dat doen ze in een strook van 30 meter. Binnen in de buurt van 30 meter van het bos, dan doe je gewoon niks. Klaar, heel simpel. Ook spoelde er deze week een dwergvinvis aan. Ja, inderdaad. Lekkere muziek dit. Het is een zeldzame gebeurtenis, want de vorige keer was namelijk in 2000. Dan gaan we naar Terschelling. Daar staat nog steeds die ene camping te kopen. Dus de camping Terrestra in Midsland. Vorige week had ik het er al even over. Is al jarenlang een begrip. En vooral voor heel veel jonge Terschellinggangers. En ook de natuur vraagt op Terschelling aandacht. Strijd tegen de invasieve watercrassula. Die gaat door. Die plant die is ontzettend hardnekkig. Want als je die weghaalt, begint hij gewoon weer opnieuw. Dan hebben we Ameland. Ja, vorige week, ik babbelde er snel overheen. Maar het was vorige week echt goed mis in Holland. Daar is een 5-jarig meisje overleden. Dat is echt, nou ja, dat is met geen pen te beschrijven hoe heftig dat is. Maar aan de andere kant gebeuren er ook mooie dingen. Daar gaan we het dan nu toch over hebben. Want het gaat heel goed met de strandplevier. Volgens Rijkswaterstaat beleeft de vogel op Ameland het op één na beste broedseizoen ooit. Dus er gaat in de natuur van alles mis. Het is veel te droog. Maar die strandplevier die heb je toch een tijdje naar zijn zin. En het is ook een beschermde strandbroeder. En heeft het normaal dus heel erg slecht. Nou, het gaat hartstikke lekker. Een succesje dus voor Ameland. Dan gaan we naar Schiermonnikoog, want ik heb nog een minuut. Daar is onlangs de vernieuwde terminal geopend. En wat is een terminal? De haven heeft een flinke verandering ondergaan en het vernieuwde havenkantoor is inmiddels dus in gebruik. Ja, mocht u daar in de buurt zijn, ga gerust eens kijken, want het ziet er hartstikke mooi uit. Ook bijzonder, op het eiland zijn nieuwe imkers opgeleid, want die bijen zijn ontzettend belangrijk. En daarmee willen ze op Schiermonnikoog de kennis over bijen en bijenteelt steeds meer op het eiland zelf houden. En dan tot slot Texel, Nel. Beste Nel Herweijer-Stoepker, van harte gefeliciteerd met je 100ste verjaardag. Want dat is best wel een hele bijzondere. Ja, je zal wel 100 worden. Mag ook wel een keer op Radio Texel genoemd worden. Cultuursector op Texel die bleef de verandering, want galerie Cliff Art in Den Hoorn sluit na ruim 20 jaar zijn deuren. Dus wil je daar nog heen, dan moet je snel zijn. En de gemeente gaat de komende periode dode en zieke bomen op eigen terreinen verwijderen. Dat is de afdeling Iepziekte en zo. Nou, tot zover dus het nieuws van alle eilanden. De Wadden in Vogelvlucht. En nu gewoon lekker de muziek, dames en heren. Richting de klok van 6. Running in the Family van Level 42. Ik had vorige week ook, dan denk ik dat het liedje gaat beginnen, maar het begint helemaal niet. Dus ik denk dat die gasten van Breek de Week zijn helemaal slap lachen nu. Ga ik het toch een keer proberen. Running in the Family van...

En zo is het. Er is geen wachtende voor u. Dit is weer Simply Red. Ik zei het net al, ik ga zo meteen ook nog wat van draaien. Dit is Stars en zometeen Blurred Lines. Met Pharrell Williams en Robin Thicke.

ook deze band dus verantwoordelijk was voor Belfast Child. Wat een heerlijke stem. En hij schijnt nog steeds een heerlijke stem te hebben. Is toch mooi? Ja, toch? Bijna 6 uur. Ja, tijd om wakker te worden. En als je niet bent, dan wordt het heel hard tijd. Want ja, het weekend is al bijna voorbij. En we gaan gewoon weer lekker vrolijke muziek. En zometeen nog Match of the Day zien. Dat is eigenlijk een ode aan de breekweek mannen.

0: stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
1: Ja, inderdaad. Want dat kan prima, inderdaad. Stop maar, begin helemaal maar opnieuw. Want ja, je kan deze uitzending namelijk gewoon terugluisteren. Dat is eigenlijk gewoon het hele verhaal. En ja, normaal als u dit dus hoort, dan betekent dat dat de mannen van Breek de Week in aantocht zijn. Maar ja, we hebben een soort Breek de Zavondshow, Breek de Week. Uiteraard gaan van de week de dames van Country Time nog een speciale uitzending wijden aan Dolly Parton. Het kan haast niet anders. Dus ga donderdagavond ook luisteren. Maar ja, dan gaan we inderdaad verhuizen. Dan gaan we naar het Thijshuis. En dan bent u van harte weer welkom om te luisteren. En tot die tijd doen we herhaaluitzendingen of we verzinnen andere leuke dingen. Dit is eigenlijk, ja, morgenavond hebben we dus dan Country Time. We hebben nog Niels en Mike die nog wat in elkaar gaan flansen. Ja, dan gaan we de boel echt inpakken en dan gaan we echt naar het Thijshuis en dan gaat het echt gebeuren. Dus ja, de komende tijd geen live uitzendingen even van de Zaagman Show. Maar op het moment dat het hele zootje daar staat en alles werkt, ga ik u verzekeren, dan zit ik er gewoon weer. En dan gaan we weer een gezellig ouderwets de week door midden zagen. Dat lijkt me eigenlijk een ontzettend goed idee. Ik zeg dus normaal graag tot volgende week, maar dat wordt graag tot dan.

0: Het Wadden weerbericht.
1: In het Waddengebied vandaag zonnige momenten, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft grotendeels droog. De temperatuur ligt rond 19 graden met een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Terschelling, rustig nazomerweer met een frisse westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hek bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn derde ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd tweede, Jordi Meus uit België derde. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Oorzorgbakker nodigt u van harte uit voor de Widex Allure Demodag. Op vrijdag 2 oktober ontdekt u, samen met de specialisten van Widex, de verrassende geluidskwaliteit van het nieuwe Allure hoortoestel. De demodag vindt speciaal voor u plaats in het schietsportcentrum Emmalaan 65 in Den Burg. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via Den Helder op 0223 76 90 73. Hoorzorgbakker. Ervaar het verschil en hoor weer met vertrouwen.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
4: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
3: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
5: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
7: Girl with the small waist.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.

0: tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
1: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
0: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
2: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran.
0: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is, aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reiss Nielsen was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
3: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
3: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in

0: omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Rhys Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
2: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
3: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
3: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

chilling.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop.

0: Het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...